coge. Y digo, escucha estas flores. Me. Die keer zijn we gebelast. En nee, is er iets om? En nee.